Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: The music sounds great. Dit is Land van Waas.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soultracks, elke zaterdagavond. 3.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18:30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties, zoals overheden, politie of banken, beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Het was een tijdlange handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Weer of geen weer. Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties, zoals overheden, politie of banken, beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijd lang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: Hits en classics.
2: Dit

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in De Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop. Prachtig.

Mami zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Prachtig, 80.
2: Only 80s hits.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
2: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
1: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas. Hits en classics.
3: Dit is...

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlottepark in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één van de slachtoffers gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast, 2 anderen zijn nog niet gevonden. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Johan van den Berg.

0: didn't start a fire. Maar wij gaan er hier dat vuur dat er ondertussen sowieso is. Dus wel proberen in te houden tot een uur of twee. Ja, en zoals gebruikelijk doen we dat ook vanmiddag weer met een opvallende track uit een of ander classic album. Tijdens het eerste uur van ons samen zijn. En met en tijdens onze trip met de muzikale tandem straks rond 14:15. Het vuur erin houden is trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk de missie van de net Ed Sheeran vanuit dat Castle on the Hill van hem. Of van die drie van Faithless en Bebe Rexha. Bij dat laatste gezelschap lijken ze blijkbaar zelfs van plan om er hier straks een soort van new religion van te maken. Maar hoe dan ook, wat er ook van zij, één ding is dus wat ons betreft in ieder geval wel zeker. We gaan er hier alweer een super fijne zaterdagmiddag van maken de komende twee uur.
1: Radio Land van Waas.
2: Goedemiddag.
3: Prettig weekend.

Make Me Smile, Come Up and See Me. Voor die van de Londense trip-hop-bende D-Note betekent die vraag of opdracht van Steve Harley en zijn Cockney Rebels straks blijkbaar zoveel als op een schone lei beginnen. They're gonna shed their skin and start all over. En met de zegen van deze Rosella Miller en haar Faith in the Power of Love mag dat ook geen enkel probleem zijn, me dunkt.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Next Door stond er blijkbaar heel wat op het spel, ergens in 1987 bij Robert Gray. Bij ons is dat vandaag misschien wel net iets minder het geval, al zal het er hier de komende minuten misschien wel op aankomen om deze Alex Warren niet uit het oog te verliezen. Die lijkt namelijk ook vanmiddag alweer behoorlijk wat last te hebben van een newcastle, van een fever.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Dit is Radio Land van Waas.
2: Johan.

0: never known a girl like you before, zou de Schotse Bart Edwin Collins daarnet misschien al stiekem op de hoogte geweest zijn van onze classic albumplannen van vandaag. Het zou zomaar kunnen.
1: De classic albumtrack.
0: Die plannen hebben namelijk heel veel te maken met de one and only Tina Turner. Die loste in 1989 met Foreign Affair namelijk haar zevende studioalbum. Dat zo goed als volledig werd geproduceerd door niemand minder dan Dan Hartman. Het album met daarop onder meer ook de hitsingles The Best en Steamy Windows is ook goed voor behoorlijk wat verschillende muzikale stijlen. Gaande van power ballads over bluesy tracks tot pop-rock anthems. En onder die laatste categorie valt heel zeker ook dit You Can't Stop Me Loving You. Hier is ze nog eens, La Turner.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Roadman, het was wellicht echt wel wijze raad die we daarnet meekregen van Mariska Veres en haar Shocking Blue. Maar eigenlijk zou ik bij God wel niet weten waarom we een ander ook maar in overweging zouden moeten nemen. Waar we zo rond deze tijd wel aan toe zijn, dat voel ik zo waar aan mijn water, is aan een muzikaal ritje met Calvin Harris en zijn gelegenheidsvriendin Jasmine Byrne alias Jazzy. Dat is een Iers-Jamaicaanse zangeres en DJ die het dus blijkbaar tegenwoordig wel best naar haar zin lijkt te hebben bij de Calvin. Getuige daarvan is de nieuwe gezamenlijke single van het olijke duo. Hier zijn ze, Calvin Harris en Jazzy, met Satisfy.

Satisfy. Er is dus blijkbaar wel iets gaande tussen de Iers-Jamaicaanse Jazzy en de Calvin Harris. Maar of je een en ander ook meteen maar als een soort van love thing moet gaan bestempelen, zoals onze vrienden van de Whispers, durf ik misschien wel te betwijfelen. Benieuwd trouwens ook wat die Ruby van de Kaiser Chiefs daar straks allemaal nog van gaat denken.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan van den Berg.

0: Midnight Runners. Ze hadden er blijkbaar hun missie van gemaakt om die Eileen van hen nog eens in ons zaterdags muzikaal bad te trekken. Ja, en wat wij hier dit uur verder nog in ons zaterdags muzikaal bad willen trekken, zal inmiddels ook wel al duidelijk zijn, neem ik aan. Zo fietsen we straks bijvoorbeeld nog eens naar het jaar 2005 met onze muzikale tandem. En verder wordt dat bad ondertussen natuurlijk ook zo dadelijk al onmiddellijk warm gehouden door Mr. Know-it-all Teddy Swims en door niemand minder dan ons Adele. Die laatste lijkt trouwens zometeen ook al daadwerkelijk de daad bij het woord te willen gaan voegen. For indeed, she will set fire to the rain, als het ware.
1: Radio Land van Waas. Goedemiddag. Prettig weekend.

I can't stand losing you. Dat mag dan wel zo zijn, maar ik vrees toch dat deze Heather Small van The M-People geen oren gaat hebben naar de verzuchtingen van de frontman van de Police. Onze vriend Sting zal het dus straks wellicht moeten stellen met de man met zijn camisa negra. En dan heb ik het natuurlijk over de Colombiaanse singer-songwriter Juanes.

I'm gonna do the right thing. Ik denk niet dat de Mick Hucknall van Simply Red hier de enige zal zijn vanmiddag. Zo zijn wij hier bijvoorbeeld zo dadelijk van plan om een ritje naar Boston te gaan maken samen met een in Winnetka, Illinois geboren nieuwe pop- en country diva. Stella Lefty is eraan en dat mevrouw van aanpakken weet zal je zo meteen allicht wel merken.

0: Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om een visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: aan een car wash, zoals die van Rolls Royce in 1977, gaan wij hier vanmiddag niet nodig hebben om onze muzikale tandem goed en wel opgetuigd te krijgen voor een trip die ons vandaag nog eens gaat brengen naar het jaar 2005.
1: De muzikale tandem.
0: 2005, dat is het jaar waarin het H5N1-virus, een ook voor mensen gevaarlijke variant van de vogelpest, zich vanuit China en Zuidoost-Azië verspreidt over de hele wereld. Het jaar ook waarin Google op 8 februari Google Maps lanceert. En tenslotte is 2005 ook het jaar waarin het Vlaams parlement op 6 juli een nieuw gemeentedecreet goedkeurt. En in onze regio krijgt mountainbiker Patrick Meerschaert uit Sint-Gilles-Waas een onvergetelijke ontvangst op het gemeentehuis van zijn thuisgemeente. Op het WK in het Canadese Sun Peaks was Meerschaert enkele dagen eerder namelijk wereldkampioen geworden bij de Masters Plus 45 jaar in de discipline cross country. Aan het voorplein aan de pui van het gemeentehuis wordt hij opgewacht door zo'n 150 dorpsgenoten en door toenmalig burgemeester Willy de Rudder en zijn voltallig schepencollege. Met een mountainbike gaat het hier zometeen wellicht niet veel van doen hebben tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 2005. Maar voor Tom Chaplin en zijn vrienden van Keane wordt het zo dadelijk toch ook een kwestie van buigen of barsten, neem ik aan. Als Nicole Scherzinger en haar Pussycat Dolls hier straks hun ultieme verleidingstrucs nog eens zullen komen bovenhalen. For the boys, wouldn't they wish their girlfriends were hot like her? And her fancy ladies.

Hypnotized, zoals de Tino van Purple Disco Machine en Sophie van Sophie and the Giants ergens in 2020. Ik heb zo'n voorgevoel dat wij dat hier zo dadelijk ook zo waar gaan zijn door het nieuwe muzikale medicijn van onze Reggie en Linda van Milk Inc. Hier zijn ze met hun nog altijd meest recente nieuwe kleine.

It's My Medicine met het muzikale medicijn van Reggie en Linda van Lil Kink. Kunnen we weer een weekje verder? Alleen gaan we hier voor onze effectieve exit dan toch andermaal eerst ook nog wel even een al dan niet virtueel dansje moeten placeren met de betreurde Argentijnse danseres en choreografe Marcia Moretto en met die twee van Legita Mitsuko, vrees ik. Maak er hoe dan ook straks in ieder geval ook na 2 uur nog een mooi RLVW-weekend van. En wat mij betreft, tot volgende week zaterdagmiddag om 12.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Mario Staes.

Heel fijne zaterdagmiddag. We gaan er hier een feestje van maken de komende 3 uur tot 6 uur. Van harte welkom hier bij Radioland van Maas. Ik heb daar natuurlijk de perfecte soundtrack voorbij. En ik neem je zo meteen al weer mee naar het VRT1-programma Ik Vraag Het Aan. Ik weet niet of je het kent. Het is een liedjesprogramma met Niels de Staatsbader, waarin bekende Vlamingen een nummer kunnen aanvragen dat voor hen een speciale betekenis heeft of waar een bijzonder verhaal achter zit. En dat lied wordt dan gebracht door een andere nationale artiest. Emmy Dark die komt zo meteen haar versie van Words brengen. Maar eerst een groot artiest, hemzelf. En heel romantisch ook. Ed Sheeran en Perfect.

In een klein dialect, zowat ten oosten van het Waasland, zou dat klinken als ai show. Mak is maar laaf daar de bak sluieren. Maar laat ons zeggen dat Wally Taxe het toch heel wat internationaler heeft aangepakt in de jaren 70 met zijn Let's Dance. Whitney Houston heeft een beetje een rare manier om te zeggen dat ze iets niet zo tof vindt, maar het voor één keer toch goed is. It's not right, but it's okay. En met Prince gaan we rare fantasieën doen. If I Was Your Girlfriend, maar in deze tijden moet alles kunnen. Eerst daarentegen over die dingen die toevallig gebeuren, zo af en toe met Erasure.

Ze is mijn favoriete zangeresse van dit moment. Wat een stem en ook live. Meer dan de moeite waard heb ik uit verschillende bronnen. Ik heb het spijtig genoeg niet zelf meegemaakt een aantal weken geleden. Olivia Dean, haar album staat dan weer wel hoog op mijn verlanglijstje. Dat was nog eens Man I Need. Janet Jackson die gaat ons uitleggen hoe raar de liefde soms in elkaar zit in That's the Way Love Goes. Maar eerst een nummer geschreven door Dennis DeYoung. Misschien zegt die naam je niks, maar het is de zanger van de groep Styx. En hij schreef het nummer eigenlijk speciaal voor zijn vrouw, zonder dat het eigenlijk een nummer voor de groep zou worden. Maar daar besliste de platenfirma dus duidelijk anders over. En het werd bovendien hun grootste hit. Dit is Babe.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Marulay, empezó el verano. Fuego.

Het is een vraag die wel meer mensen zich af en toe stellen, denk ik, van wat als ik die bepaalde persoon of die bepaalde groep eerder had leren kennen, was mijn leven dan volledig anders gelopen of hoe zou het dan gegaan zijn? Dit was het verhaal van Carol G. Ciantes de Hubiera Conocido. En sommigen die beginnen gewoon opnieuw. Dat is ook een mogelijkheid, zeker voor Bazaar. Maar eerst doen we nog een ritje met de car.

Zo lang mogelijk gezond leven, daar zeg ik volmondig ja tegen. Forever Young, daar moet ik toch even heel goed over nadenken. Alphaville scoorde er wel een hit mee in 1984. Eind vorig jaar besliste Nelly Furtado om het podium voorgoed vaarwel te zeggen. Ze zou zichzelf wel nog altijd als singer-songwriter, en dan vooral dat laatste, songwriter, blijven noemen. Maar optreden gaat ze dus niet meer doen. Ze gaat zich creatief op een andere manier bezighouden, klonk het toen. Maar natuurlijk heeft ze wel een mooie erfenis achtergelaten met veel hits, waaronder deze

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Bornem is er vandaag de afscheidsplechtigheid voor een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggehout. De minibus reed afgelopen dinsdag op een trein. Daarbij kwamen de chauffeur, een begeleidster en twee jongens van 12 en 15 om. Vijf andere inzittenden raakten zwaar gewond. Zij zijn wel aan het herstellen. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. De twee broertjes die waren achtergelaten langs een weg in Portugal zijn weer in Frankrijk. De jongens zijn 4 en 5 jaar oud. Ze zijn eerst naar een sociale dienst gebracht en nu aan familie toevertrouwd. Een automobilist trof de broertjes vorige week dinsdag aan langs een snelweg op zo'n 100 kilometer ten zuiden van Lissabon. De politie pakte de moeder en haar partner donderdag op in het centrum van Portugal. Zij zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze worden verdacht van verwaarlozing en mishandeling. Vijf goudzoekers die vastzaten in een ondergelopen grot in Laos zijn nu vrij en in veiligheid. Vier van hen zijn vanmiddag op eigen kracht uit het grottencomplex geraakt, zegt een Australische grotduiker die bij de reddingsoperatie betrokken was. Eén van hen was gisteren al bevrijd. Twee mensen zijn nu nog vermist. Er wordt verondersteld dat zij zijn overleden. De groep mannen was zo'n 10 dagen geleden de grot ingegaan om goud te zoeken, maar die grot liep onverwacht onder water door hevige regenval. Daardoor kwamen ze vast te zitten. President Trump is boos omdat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat zijn naam weer moet worden verwijderd van het Kennedy Center. De rechter zegt dat het bestuur van het prestigieuze cultuurcentrum de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verlieslatende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Het is lang droog met geregeld zon en tot 30 graden. Tegen de avond kans op buien of onweer. Morgen en maandag wisselend bewolkt en iets koeler, nog maximaal 24 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdag.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

Song for Whoever van The Beautiful South. En dat mag je eigenlijk letterlijk nemen. Een liedje voor iedereen. Want het gaat over een cynische liedjeschrijver die relaties aanknoopt met vrouwen. Gewoon om geïnspireerd te worden om bepaalde nummers te kunnen schrijven. Dat is eigenlijk het verhaal achter deze plaat. Het verhaal achter een plaat die eraan komt is dat we moeten genieten van al het mooie om ons heen. Want soms zien we dat niet meer omdat we het zo gewoon zijn. Dat is ook een nieuwe single van Lost Frequencies samen met Nathan Nicholson. Maar eerst gaan we ons volledig laten gaan en amuseren met Bastille.

Dr. Hook ken je natuurlijk vooral van Baby Mixer, Blue Jeans Talk en van Sexy Eyes. Maar ook dit was een leuke hit uit de jaren 70. Better Love Next Time. Het is niet omdat iets in het verleden goed ging dat het in de toekomst niet meer beter kan gaan. En omgekeerd, je moet gewoon altijd een beetje je best doen. Steve Allen die laat ons meekijken in zijn hart. Hij heeft het niet van buiten geleerd, maar wel mooi allemaal genoteerd op papier en komt dat straks voorzingen. Met Robert Palmer en UB40, daarmee gaan we een stevige nacht tegemoet. De details die krijg je van hen zelf na deze Eddie Grant. Hij schreef dit nummer speciaal ter ere van Nelson Mandela. Gimme Hope Joanna. En die Joanna slaat dan volledig op Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Uit

0: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: Dit is Radio Land van Waals.

Milo is helemaal terug sinds begin dit jaar ook met een nieuw album. Daaraan koppelde hij enkele optredens in zalen. Heel intiem, akoestisch ook, maar kon daarbij op heel veel bijval rekenen. Dit was de nieuwste single samen met DJ-licious Forever Young. Komende maanden vind je hem vooral in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Maar één optreden in België op 1 augustus in Turnhout. Bitty McLean had een heel mooie omschrijving voor huilen met de pet op. Dat hoor je zometeen na deze Nederlandse dames van Lois Lane. And it's the first time. Dat kan een beetje pijn.

We zijn er intussen uit dat mislukken mag, falen kan, het moet zelfs, want je leert meer uit je fouten dan uit alle dingen die goed gaan. Dus er bestaan inderdaad beautiful mistakes. Maroon 5 en Megan Thee Stallion hier bij Radioland van Waas. Bruno Mars die staat vandaag intussen 20 weken in de Ultra Top 50 met zijn I Just Might. Hij is dus op weg naar een half jaar hitparade. Hij komt eraan na deze King of Pop. De film Michael die breekt intussen alle records aan de cinemazalen. En er is ook ander nieuws, want er is een robot die de moonwalk perfect kan dansen. Maar daarna viel hij wel van een trapje van 2 treden. Dit is de echte Michael met zijn

0: Het is een mooie gedachte, de Olympische gedachte. Je weet wel, deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar dat slaat natuurlijk nergens op als het gaat om competitie. Want in een competitie wil iedereen die meedoet uiteraard winnen. En volgens Modern Talking is dat gewoon een mindset. You can win if you want. Ben je klaar voor een hele lange reis samen met Vanessa Carlton? Ja, wel, hier gaan we.
1: Make a move.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op de snelweg E40 in Jabeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
2: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prat op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
1: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in 2 korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een 5e plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

De Glory Days van Amerika die liggen al een tijdje achter ons. En zolang die oranje zot daar het voor het zeggen heeft, zullen ze ook niet meteen terugkomen. En daar is Bruce de Boss Springsteen het volmondig met me eens. Ondanks deze single uit 1985. Een van de volgende platen doet me denken aan tennis. Natuurlijk ook omdat het tegenwoordig Roland Garros is in Parijs, het Grand Slam toernooi. Maar vooral ook aan John McEnroe. Hij wilde al eens een beetje rebelleren tegen bepaalde uitcalls van zijn lijnrechters. Dat die zeiden de bal is buiten, terwijl hij eigenlijk wel binnen was. Dat zagen wij dan in de herhaling. Maar McEnroe had het ook al meestal beter gezien. In 90% van de gevallen had hij gelijk. Ook omgekeerd, als de tegenstander de bal insloeg en de lijnrechter zei buiten, dan sloeg hij de volgende bal gewoon buiten om die tegenstander toch zijn punt te geven. Weinig gezien in de tenniswereld toen. De Editors doen me daaraan denken met Call It In, maar eerst is er Emily Sandé en Heaven.

en ik, wij vormen een fantastisch duo. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 5 hier bij Radioland van Waas. Dat was Rick James. Ik heb zometeen Wigbert voor je met Ebbenhouten Blues. En ook Spandau Ballet met Highly Strung. Maar eerst Genesis. En die hebben eigenlijk een nummer ontdekt in een ander nummer. Ze waren in 1973 aan het soundchecken met het nummer Dancing with the Moonlit Night. En daar zit een zin in met het woord paperlate. En 4 jaar later was deze hit geboren.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Smith en Niall Horan en Drive Safe. En voor de fans van de twee heb ik misschien wel heel verrassend nieuws. Want Miles Smith, dat weet je al, dat heb ik al verteld, die komt op 18 oktober naar Vorst Nationaal. Maar die staat ook op 4 november in de Ziggo Dome in Amsterdam. En op 5 november staat Niall Horan in de Afas Dome in Antwerpen. Dus het zou kunnen dat Niall een dagje eerder even binnenspringt bij Miles in Amsterdam, maar ook omgekeerd, dat Miles een dagje later binnenspringt bij Niall in Antwerpen. Ik weet natuurlijk niet wie naar waar komt en misschien doen ze het wel allebei om deze single te brengen. Een vrouw is meestal mysterieus, soms onbewust, anderen doen het erom. Peter Andre die legt zijn visie uit, maar eerst gaan we al eens vooruitblikken naar overmorgen en dat doen we samen met de band.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18:30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

een aanslag vermeden. De man die daarvoor verantwoordelijk was, heeft gisteren 15 jaar cel gekregen. Taylor Swift en Anti-Hero. Ik heb zometeen een pareltje voor je van Rosalia, maar neem eerst even een glas, zet het tegen de muur van de buren en leg je oor erop. Want we willen weten wat daar allemaal gebeurt, Robert Cray. I can hear

Het was een liedje voor het grote succes. Ze heette toen nog Soul Sisters, maar dat moesten ze aanpassen door het succes van The Way to Your Heart in Amerika. Het werd toen Leijers Michiels en Soul Sister, maar ze zijn uiteindelijk geëindigd als Soul Sister. You Get to Me was dat. Het is ook meteen het einde van ons gezellig samen zijn op deze zaterdagmiddag. Ik wil je daarvoor bedanken. Ik hoop dat je het leuk vond. Zometeen krijg je Stef in je oor. Ik wens je nog een heel fijne avond en vooral een fantastisch weekend. Geniet van het leven in het algemeen. Ik heb hier nog de Backstreet Boys voor je. Doet een beetje denken aan onze romantiek radio op zondagavond. De zachte zijde tussen 7 en 10. Dit is Shape of My Heart.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op de snelweg E40 in Jabbeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
2: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prats op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
1: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in twee korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een vijfde plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.

0: expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

0: één keer op de wang dan.
1: Kiss!
0: Art of Noise, samen met Tom Jones, met de herwerkte versie van die hit van Prince in der tijd. Kiss! Goedenamiddag, welkom bij Land van Waals op deze laatste zaterdag van de maand mei. En wat hebben we toch wel kunnen genieten afgelopen week van een mooie zomerweek. Weer de zonnestralen, we hadden ze echt nodig na toch wel een hele lange tijd van somber weer. Maar ik ga ook nog proberen op deze zaterdagnamiddag wat zon door je radio te gooien. Alvast tot 7 uur, wees welkom.
2: Radio Land van Waals met Stef Tielemans.

moeten er nog een beetje aan wennen aan die nieuwe plaat van Sylvie Crush en Romeo Elvis. Ze gebruikte zo'n beetje de baseline, het geluidje van die gekende hitsingle in de tijd van Allee, Allee. Dit was Kiss the Grass bij Land van Waas. En nu naar de 70s doen we met Racy.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Waas.
3: Hits en classics.
2: Dit

0: Waren er heel veel in de jaren 90. Boys Band. Dit was er eentje van Boys to Men en End of the Road.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1982 met de Quick and Rhythm of the Jungle. Het Britse duo The Quick die scoorde daarmee begin jaren 80 met een zeer opzwepende track. In Nederland haalde de top 10 en in Vlaanderen de top 15. De mix van pop, funk en new wave typeerde hun sound. Het nummer paste perfect in de jungle trends van 1982. Eerder hadden ze al succes in de Amerikaanse dance chart, maar toch bleef verdere doorbraak bij ons uit, want de groep bracht nog een laatste album uit in 1986, evenwel zonder succes. Daarna werkten de leden vooral achter de schermen. Hun muziek dook later nog op in diverse projecten, maar The Rhythm of the Jungle blijft hun bekendste wapenfeit.
1: Een one-hit wonder.

away. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement voor

0: Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puienbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puienbroek.be/ketnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

toen ze nog een beetje aan het zoeken was naar het nodige succes. Madonna was dat, een Lucky Star bij Land van Maas. En als je moet kiezen uit het oeuvre van de gebroeders Wouters, wel, dan ben je toch al een hele tijd bezig. En dan weet je niet wat kiezen, maar ik heb dat wel gedaan. Dat ze de mooiste is, dit is Clouseau.

zo een van die zonnige plaatjes van een tweetal jaar geleden van Roxy Decker en Sugar Daddy. En de jaren, die lopen maar door. Je kan het niet tegenhouden. En dat is ook een beetje de rode draad in dit verhaal, in deze tekst van The Simply Red. Holding back the years.

Ja, ze bereikt niet de mooiste woorden, maar de titel van de plaat is heel simpel. I love it, I love it, I love it. Nieuwe was dat van Bella Kay. En zo gaan we richting 6 uur, zometeen nieuws en weer. En dan ben ik er nog terug voor een uurtje lang hier bij Land van Waas. En richting 6 uur, dat doen we met de muziektonen van de gekende Santana. Dit is Hold On, tot zo.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op de snelweg E40 in Jabbeke heeft de politie twee vuurwapens gevonden op het toilet in een Flixbus. Zo'n bus rijdt aan goedkoop tarief door heel Europa. De chauffeur had de politie gebeld toen hij zag dat iemand een pistool bij zich had. Hij parkeerde op de pechstrook, daar doorzocht de wegpolitie de bus en vond de vuurwapens op het toilet. Wel verkeershinder daardoor, 1 tot 2 rijstroken versperd. Het verkeer richting kust moest de snelweg af. De liberale vakbond ACLVB heet voortaan Sinova. Daarmee verdwijnt het woord liberaal na 130 jaar uit de naam van de vakbond. Want die vlag dekt de lading al een tijdje niet meer, zegt voorzitter Gert Truijens. De vakbond wil een vrije visie en eigen stem uitdragen.
2: En een aantal jaar gaan we eigenlijk heel prat op de slogan waar we mee al een aantal jaren naar buiten komen. Onze vrijheid betekent eigen visie, maar een vrije stem.
1: Met de nieuwe naam knipt de vakbond alle banden door met de politieke partij Anders. Vooral Vlaams-Brabant is vanmorgen getroffen door het onweer. De brandweer kreeg tientallen oproepen voor blikseminslagen, kleine brandjes en ondergelopen straten en kelders. Ook het vliegverkeer op Zaventem was een tijd lang verstoord. Ook de terugvlucht van koning Filip en koningin Mathilde vanuit de VS was vertraagd. De hulpdiensten zijn straks weer paraat in het hele land, want er komt opnieuw onweer aan vanavond en vannacht. En dat kan hier en daar fel uitpakken. Op de luchthaven in München in Duitsland heeft het vliegverkeer vanmorgen trouwens een uur stilgelegen, omdat daar mogelijke drones zijn gezien. Er is een politiehelikopter ingezet, maar uiteindelijk is niks gevonden. Op het tennistoernooi Roland Garros heeft Elise Mertens zich in het dubbelspel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde met haar Chinese partner. Ze versloegen een Argentijns-Duits duo in twee korte sets. En voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen. De Nederlander maakte Liverpool vorig jaar nog kampioen, maar dit seizoen bleef de club steken op een vijfde plek. Het is zomers warm, maar er komen meer wolken en ook een bui van onweer is weer mogelijk. Ook vannacht kan er een fel onweer zijn en morgen zo goed als droog bij 24 graden.
3: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

eigenlijk, om eerlijk te zijn, van zulke plaatjes moet je genieten. Zo 11 uur 's avonds, wanneer het donker is, met een goed glas wijn en dan onderuitgeschoven in de zetel. Night People was dat en again, welkom in het tweede.

beetje stil geworden tegenwoordig rond de Dua Lipa, maar dat kan ook niet anders, want de laatste jaren heeft ze de ene hitsingle na de andere afgeleverd. Dit kwam uit 2018 samen met Silk City en Electricity. Straks nog een one-hit wonder, een 70s klassieker van Auto One en Patrick Swayze, maar eerst de nieuwe Oliver.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Waasland, beste muziekmix.
1: Dit

0: warmte in het leven moet houden met zijn opzwepende beats. Ricky Martin en Maria.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1982 met Rheingold en Draak langs dimensionen. De Duitse band die surfte mee op de golf van de Neue Deutsche Welle. Met deze single scoorde ze een hit in Vlaanderen en Nederland. Maar in Duitsland bleef het succes bescheidener. De naam Rheingold verwijst naar Richard Wagner's operacyclus. En de groep die bestond uit Bodo Steiger, Brigitte Kunze en Lothar Manteuffel. Hun elektronische sound sloot aan bij de vroege jaren 80. Het nummer stond wekenlang in de Duitse, Belgische en Nederlandse top 20. En Rheingold die bracht daarna meerdere albums uit de jaren 80. Later volgen nog reunies en nieuwe projecten. Maar deze Draak langs dimensionen bleef hun enige grote hit.
1: Een one-hit wonder.

Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Uitgebracht op begin van de jaren 80. Candy Staten was dat, een Betcha, I'm Gonna Get You. Straks nog zo'n klassieker uit de jaren 80 van The Four Tops. En we hebben ook muziek van The Weeknd. Maar eerst deze van Maxi Priest. Kom maar kort erbij hoor. Close.

zijn er alweer de Soul Tracks in de mix met Serge. Het wordt een zaterdagavond lang alweer genieten hier bij Land van Waas. De Four Tops waren dat. En Don't Walk Away uit de jaren 80. En nu een beetje recenter werkje van deze Judith. En She is a Self-Made Woman.

altijd goed uit. Dit was een plaat van haar, I Believe in You. Blijf gerust bij Land van Waas. Zometeen gaan we de zaterdagavond in met de Soul Tracks in de mix. Volgend weekend, dan zijn we graag terug. Doen we het opnieuw tussen 5 en 7. Ik heb er nog eentje voor u. Plaatje uit de jaren 80, Franstalig product. Image is dit.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 'S Avonds opnieuw kans op een bui.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

0: right back.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Soul Tracks in the mix.
4: Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix. Soul Tracks every Saturday 3.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.
4: Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Soul Tracks in de mix.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco, classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.